Goeienaand en welkom by Jazz op RSG. My naam is Frederik Lucas en nou jazz is waarskynlik die perfekte bewys dat musiek geen grense ken nie. Dit reis oor lande, tale, kulture en generasies. Dit verbind mense wat mekaar dalk nooit andersins sou ontmoet nie. Vanaand vier ons daardie gees, van Suid-Afrika tot Kameroen en van contemporary jazz tot tydlose gunstelinge, ontdek ons weer hoe musiek ons herinner aan dit wat ons in gemeen het. Ons begin thuis met een van Suid-Afrikaanse grootste musikale ambassadeurs. Hier is Jonathan Butler met Going Home net op RSG.

Dit was Joe Sample en Lala Hathaway met When Your Life Was Low. En voor dit was het chant deur Fourplay. Nou vanavond het ons gereis deur verskillende klanke, kulture en stories, maar met een gemeenskaplike draad. Musiek het nie het die vermoë om mense nader aan mekaar te bring. Ons sluit vanavond af met een van die mooiste contemporary jazz composities ooit opgeneem. Mag hier die laaste snit jou herinner dat daar, ten spyte van alles wat ons soms verdeel, steeds soveel meer is wat ons verbind. Hier is Grover Washington Jr. met Wine Light. Kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.

0: is genoeg. Dis Leon Grob wat sê dis genoeg. Die liefde is nou nie alles nie, maar is wel genoeg op RSG. Is dit in die omgewing van 20 minute voor 9.
1: En Klein Karoo Klassiek. Dis Oudtshoorn se winterfees van klassieke musiek, kuns, letterkunde,

Hier Rhythmix hier op RSG met Love is a Stranger. Dit is die openend snit van hulle tweede album Sweet Dreams are made of this, daar uit 1983.

die blus, haar soet liefs nie hier nie, maar ferm Duitswes. Duitswes word donker, Duitswes word goed, Duitswes word donker, van die jermen.

0: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
1: Soveel jare het ek van jou gedroom.

In muziekband by ons op RSG van 9 juli is daar balletmuziek gebaseer op werke van Chopin, een deel uit een van Beethoven's klaviersonates en een lied van Norbert Burgmüller. Muziekband by ons op RSG op 9 juli om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagochtend om 4 uur.

Jy geweet daarin gaan deurkom. ACDC, Thunderstruck, natuurlijk een baie bekende like inleiding, intro, daar vir die rock, meestal rock liekies wat deurgekom het, en dan is daar net een liekie, oh, dis een van my ginslinge, so bly iemand het voorgesteld, dis Voodoo Child, Slight Return, en hy was een genie, en word gesien as een van die beste gitaarspelers van alle tye, Stevie Ray Vaughan.

Dis Tunde met Rain to a Rainbow. Tot ziens, tot morgen vir 360. Lekker program wat vir jou voorlee natuurlijk, van 1 tot 3. Ek groet van my kant Martelies, ook namens Ignatius, een lekker middag vir jou verder.

0: Na my beskeie mening, een van die beste liedjies wat nog geskryf is.
1: Hierdie ene gaan nie maklik wees nie, Willem, swaar gewigte.
0: So is dit Billy Joel's The Entertainer, wat kom uit 1974, teen Meatloaf se Rock and Roll Dreams Come Through uit 1993. Dis, vat het voor en toe vandag 45889, stereo SMS het in R50 elk, en die een wat die meeste stemme kry, dring deur na môre, en ons sal nou kyk na van haar eerste boodskappe.
2: Hierdie week in Agterplaas.
3: Jy kom my laat weet dit.
4: Ek seker Pieter vertel my alles.
3: So hoe's die kraft?
4: Lekker. Hulle wil ek moet Marl ook.
3: Wat moet jy Marl?
4: As daar nuwe klere inkom.
3: Wat kos hulle rokke?
4: Enige iets van R2000.
3: Ja, nou wie het geld vir sulke klere?
4: Ons sal verbaas wees. Nie almal is so broek soos ons nie.
2: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink weeksdae om 3:15.
5: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleë in Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie huise het is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
6: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan een kans om een deel van R2.5 miljoen in contant en prijs te wen met die Season of Champions competitie. Wet R50 of meer op paardenwedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pijlvak vir goud. Wet nou! Wees en feest geld. Hollywood Sportsbook is een gelicensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslijn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
7: Volgens die skrywer Nelia Engelbrecht kan wraakproes as melkskommels.
8: Dis die ooreenkomst tussen my en Uncle Joe. Ek maak voor skool die plek skoon en kry al die gereedskap vir die dag reg. In ruil daarvoor leer my om te tattoo. Al is het net vir eers op Pomelos.
7: Luister dinsdag aan 10:10 na Wehandre Du Plessis se voorlesing van die kortverhaal Wraakproes as Milkshake in Kortom.
9: Jy luister na Spitstyd op RSG.

0: tijd van haar net voor het chain. Je hempen gestikt, je haren voor allies. Ze kwam in je spier, je mensen gegroet en je sleutels gekregen en een lange vergooi. En dus het alles voor altijd voorbij. En je rijdt, en je rijdt door die donker vallei.
1: Het is eigenlijk nogal moeilijk om te glo dat hierdie van Valiant Swaar deur die donker vallei is al 24 jaar uit. Ek sit en kyk na die serie Omslag 2002 wat hierdie liedjie vrygestel is. Valiant Swaar deur die donker vallei, dis waarmee ons vanaand se intune afsluit. Bly ingeskakel vir die laat aand boekvoorlesing en die beste van wat al sopat is vir jou. Dis nou skuins na 9.

So iets wat gebeur het net voordat Heilstom wereldwyd bekend geraak het, het hulle verskeie covers opgeneem van bekende liedjies en die Lady Gaga treffer Bad Romance was een van hulle gewees en dit onderstreep nogal waartoe Lizzie Hale in staat is met haar stem. Dit is een van die groep se gewildste covers wat hulle destyds opgeneem het, Bad Romance en een van die liedjies wat jy ook gaan kry op hulle beste van album, wanneer het vrygestel is. Imagine Dragons Walking the Wire net voor Heilstom gewees. Is die beste van, bly ingeskakel vir die beste van die laat aand kuier. Jou keuse is om ons WhatsApp stemnotalei nommer is 0765366961. Sien uit daarna om te hoor wat op jou speelhuis vanavond is. Ek los jou vanavond met Status Quo, I Ain't Complaining uit 1988 en dan You Too, So With or Without You. Het was die groep se eerste nummer 1 treffer in die Verenigde State van Amerika.

Julio Iglesias met Love Has Been a Friend to Me. Linda Ronstadt voor hem geweest met Loverman. En Brian Adams, Rod Stewart en Sting. En die klassieke treffer All for Love om mee te beginnen. Skiffing up Brotherhood of Man to United We Stand, Divided We Fall. Michelle Pfeiffer net aan haar met Never Forget. En Blake's Bring Him Home.